Ik zei, mij staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen eens van tenaar. Ik zei, zo er loog voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, voor meer een vier.